Wat je komt zo, ik ga nu wensen dat met mij en Jezus het zebio niet en ook begoed te Jezus zo, ben als je bijsom, die zal je dat nu mijn niet en ook dat iets naar de Jezus uit staat zo. Om als Jezus mij gewoon Jezus, ik wil je de woord maar dat je nu pas zegt, ik wil je die toe dag nog kon en ook uit houden. Ik wil je zeggen, hij gaat je Jezus Jezus gaat je nu op het dag nog keer, maar dan ook ga je de baasman, ga je door de baasman. Ge mag ne nako ge ne kumon hagni che betum uji mag che betu ge je jim hagno dog no samantha kunishish ge mag nancy voyager I am agwiyo I ha ude de che ne bishti I agwiyo de spata ge ne ha gibai ha eto dagno che che wana mamu inano che ge no inland caregivers land based retreat isin kado agwiyo no iskogutske ge bisum che ge iskogutske bisum bihim ne de se uskogutske ge I ha we saw go be some Megan Jace production and Stuina Noshke. Give my Eleanor Gull, who did this it was one P. We in Nagasta, we are you. And to Queen Gumgui, who did this it was on beach, I can you JM with here. Who did the chick, I was on beach, Jim Squahagno dog, Jim Squatagnoshke, I was seeing I had tuberculosis, Kissinga Ditchke, I go know I had a witch by Yamutum, yeah. I'm a Jace Mega Winchgago.